voor my kom staan. Sy dat blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf, jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: Where you belong, en dis hier op 90.1 104.1 K2, waarna ons op ons geluister 23:23, die George Municipaliteit herinner alle inwoners daaraan om verantwoordelike afvalpraktyke te volg, skoon veilige woonbuurte te handhaaf, en vullis moet slegs buite geplaas word op die oggend van die geskeduleerde versameling teen 7:00 en nie die vorige aand nie, en vroeë plasing van vullis dra aansienlik by tot sakke waarin oopgeskeur word, rommel wat in openbare ruimtes versprei word en ook verhoogde aktiwiteit deur vullis versamelaars. En die George Municipaliteit is ook bewus van toenemende klagtes rakende vullis versamelaars in residensiële gebiede, insluitend die oopskeur van vullissakke, rommelstrooiing en voorvalle van intimidasie of konfrontasie, en sulke gedrag is dan onaanvaarbaar, wek ook kommer, openbare gesondheids- en ook veiligheidsbekommernisse, en terselfde tyd vereis die saak ook 'n gebalanseerde, wettige, volhoubare reaksie, en wetstoepassing ondersteun steeds afvalbestuurspogings deur middel van voortdurende hoë sigbaarheidspatrollies in geïdentifiseerde gebiede met toegewyde skofte wat dan van die vroeë oggendure af ontplooi word.
1: SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: 17 voor 3, Michael Bublé, Hollywood, is hierdie een getitel. As kyk na die tuin Rotterdam vlak, staan tans op 95.54%, de reënval is aangeteken so 0.2 mm, Haarlemdam staan op 100.47%, geen reënval aangeteken nie, en verlede week het die dam gestaan op 100.83, en sien ook, ek het nou nagelaat om te sê dat die tuin Rotterdam vlak het verlede week ook gestaan op 97.12%, en hierdie week staan het op 95.54%. Hier is Deewald Wasserval.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Maak elke dag 'n SFM dag!

0: kyk, as ek by een museum uitkom, dan hou ek nogal daarvan om na die skelette te gaan kyk, of het nou van groot see diere is, en of het nou van prehistoriese diere is. Nou, daar is een lekker story oor so een skelet, met die naam van Gus, wat in Texas gekry het. En hy is toe nou verkoop, hier oor die naweek. Die Tyrannosaurus Rex skelet is by Sotheby's in New York vir $50.1 million, dis so 830 miljoen rand, aan anonieme koper verkoop. Al was 7 beers wat meegeding het. Gus is een van die volledigste T-Rex skelette wat nog ontdek is. Hy bestaan uit so 183 fossiel bene, wat om so 63% volledig maak. Die gemonteerde skelet is 11.6 meter lang en staan 3.8 meter hoog, wat dit een van die grootste T-Rex exemplare is of maak wat nog gevind is. En jy kan gaan kyk na die foto's daarvan, dit is ongelooflik. Dit is daar by Marula Media, wat jy dan verder daarna kan gaan kyk. Nou, Gus is een van die, is in 2021 by Licking se beesplaas, by Gary Gus Licking se beesplaas in die Amerikaanse deelstaat South Dakota in Texas. Jammer nie Texas nie, is in South Dakota. Licking het oor die jare tande en 10 beenfragmente op die plaas gevind en fossielkenners later na die precieze gebied geneem waar het nou die hele skelet kon uithaal. Jo, het sal nog interessant wees om miskien so enigie van nader te beskou, ne, en te weet, dis die real thing. Volgende is het Elephant in the Room en is van Watershed.
1: 90.1 SFM.

0: Dis moet ons met kom terug na my voor dit was het Over You en dit was Celestial en Moskina. Nou kyk ons na TV en film op die oomblik wat gaan aan. Odyssey wat uit is natuurlik. Sterk hierdie Korea in Suid-Afrika wat sê dit het by IMAX hulle records gebreek. Dan Avengers Endgame Encore. It has been announced by Marvel for a global theatrical re-release on the 25th of September featuring 7 minutes of new footage meant to bridge the gap into Doomsday. So, 25 September gaan nou 'n bietjie ietsiekie uitbring om reg te maak en ons opgewonde te maak vir Doomsday. Wat sê hulle hierso? The trailer has sent the internet into a frenzy. Ons sien vir Robert Downey Jr. as Dr. Doom. Chris Evans is ook daarin. And on appearances from the X-Men, the Fantastic Four, and the Thunderbolts. Allemaal in een movie. Dan op streaming op die oomblik, Enola Holmes. Is daar by Netflix wat het baie gedoen. En Amazon Prime, as jy dit het, is het Ellie. Wat soort van een Legally Blonde, kan jy die film onthou? Reeks is wat hulle dan nou daar het. Dan films wat gaan in die week vrygestel word, is 72 Hours, is een Netflix komedie, waarin Kevin Hart speel, en dan ook The Dink, wat soort van een comedy met Ben Stiller en Jake Johnson, is around a washed up tennis pro turning to pickleball. Ja nie, kyk, allemaal die is daar, pickleball. Dit is dan wat op die oomblik aangaan met TV en film, volgende is Wys My Hoe.
1: 90.1 SFM.

Armand Hofmeyer, weergawe van Liewe Lulu. Van my kant af is dit tot ziens. Ek het heerlik saam met jou gekuier hier op 21ste Julie, hierdie dinsdagmiddag. Jan en Dean volgende met Surf City en ook speel uit met Nadine se Eindeloos. Tot ziens.

Dit was Rymstof en 'n liedjie getiteld Hart Vlinders Neon Dreams voor dit met Life Without Fantasies en the Caribbean Sound Factory met Positive Energy. 100 jaar deur Pieter Nodee, net hierna.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die gunsteling van die